0: mijn machtigstaven kriept terug achter die bossen.
1: Joe, ik is te dronken.
0: Dat helpt veel ons stok die vindt, maar jij slinger heen en weer in die motelse parking lot rond.
1: Ik kan niet rechtuit dink.
0: Ja, je kan ook rechtuit lopen. Kom hier. Hij gaat jou door zijn kamervenster zien.
1: Is zijn deur al opgegaan?
0: Nee, zijn lucht is nog aan. Ik kan hem binnen zien beweeg.
1: Ik vind dat je niet zoveel gedrinkt.
0: Jouw oor was zo groot toen jij mij roep om naar die schoolfoto van Monica te kijken. Ik toch eerst je te glipsie gehad.
1: Ze heeft mij thuis afgeskrik. Ik kan niet net hier rond zitten. Nee, ik kan niet.
0: Jij loopt niet weer weg, niet. Niet hoe vet die pad en ons moet achterna. Jij staat in die veld en kots.
1: Ik was niet bezig om te kot. Ik heb die politie gebeld.
0: Voor wat?
1: Om ons te komen helpen.
0: Ik kan hem handelen. Ik is niet bang voor die vent, nie.
1: Ik is.
0: Is oor jy gesuip is. Wat sê die useless politie?
1: Ik het hulle alles vertel, maar hulle weet nie eens van wie ek praat nie. Wat kan ons maak?
0: Lieve hemel, kalmeer, David.
1: Wat is die plan, John?
0: David, relax. Wacht, Vicky. Wat gaan hier aan? Wat weet jy?
1: Niks nie.
0: Jy lieg. Kijk vir my.
1: Jy het met Monica gebel.
0: Wat steek jy weg? Jy het gesê die politie het nie geweet van wie jy praat nie. Oh, so jy ken die vriend.
1: Ons moet vir Monica weer probeer bel.
0: Los nou die blerryfoon. Vertel my wie jy is of ek skop sy kamerdeur af en sleep hom in die veld in.
1: Ek kan nie, ek mag nie. Dit is vertroulik tussen dokter en patiënt.
0: Ach, asseblief. Jy is anyway nie rechte dokter nie en niks in die blerrie dorp was nog ooit vertrouwelijk nie.
1: Ek het Monica beloof om niks van niemand te sê.
0: Luister, die kijk nie en luister strontwerkje van my nie. Ek gaan het uit die perdse bek uitkry.
1: Nee, nee, John, wacht, asseblief, hy is te gevaarlijk.
0: Gaan jy praat?
1: Ja, ja, ek sal jou vertel.
0: Nou toe, ek wacht.

Jy het geluister na 123 Blok Myself, opgeneem in SAIK se drama atelier, Auckland Park, Johannesburg, in opdrag van RSG. Opgevoer en geskryf deur Karen Wessels, met tegniese versorging deur Frik Wallis en De Palesa Motel. Rolverdeling was as volg: Monica, Natasha Jacobs, David, Zayn Mees, Walter, Peer Breitenbach, Mornay, Pietie Beyers, Gielendoors, Jackie Groenewald en Amanda Strydom as Joan.

weer zijn de ochtend voorbij. En die dapper nieuwe wereld waarin jij moet gedijen. Als die vlam in je hart naar die liefde blijft streef, zijn die kaarsen van gisteren die tegen je lief. Je verliezen leef ver achter, is je toekomst wat we. Voor die dansende ster, wat een lukkig ogenblik.

0: je gezelschap.
1: Zal jij mij kunnen leren om mijn woorden in te kleren? Ik zoek eindelijk maar niet een gouden zonzak.
0: Ik heb jou maar het jij mij.

Dit was Miles Davis met Human Nature en Natuur. Voorplay se prachtige verwerking van Fields of Gold. Nou, interessant genoeg is nie een van hierdie liedjies oorspronkelijk jazz nie. Nou, Human Nature het begin as een Michael Jackson treffer, terwyl Fields of Gold een van Sting se mees geliefde liedjies geword het. Maar dit is mis nou wat groot muziek doen. Dit absoluut weier om in een genre, een era of selfs een generasie vastgevang te bly. Nou vanavond ontdek ons hoe liedjies telkens hulle nuwe lewe kry wanneer kunstenaars hulle opnuut interpreteer. Nou volgende hoor ons Karen Sousa se elegante weergawe van Radiohead se Creep, gevolg deur Kenny G se verwerking van A Beatles treffer, 'n liedjie wat meer as 'n half eeu na sy ontstaan steeds gehoor, regoor

Van Michael Jackson tot Prince, van The Beatles tot Bruno Mars tot Sting en ook Radiohead. Ons het gehoor hoe groot liedjies sal oorspronklike tydperk oorleef en telkens nuwe kunstenaars inspireer om iets vars en besonders daarmee te doen. Dankie dat jy saam geluister het na Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en mag musiek wat jou raak jou altyd bly verras. Tot volgende keer en volgende week. Maak seker om al jou terugvoering en ook jou versoekies te stuur na Frederico by rsg.co.za. Vir nou, kyk mooi na jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

Môre Pongozi, ek was aan XK FM. Ja, joy te daar met Maltin Edberg. Dan wat joy toe ek met gaan kan ek toe radio XK FM. Ek was hy, joy te daar met Maltin Edberg.

Skype laat in 7.9 om kort dit wat 2.22 om kort zo gaan om kort ons program wat ik langs op om te zeggen zo denk ik wat om te zeggen om te zeggen ook in maandag niet om staat nog kort om te zeggen 2.5 minuten dat wat gaat 2.5 in 30 minuten wat kan ik ook hier nog ik zie hem ook wat kan ik kan ik maandag kan ook kan om maandag dat zo om te zeggen toen ik nog zo program kon ik niet samen maandag en ja niet naar la dat kan ik ook niet zo kan hoe is het zo nu wie gaat zo nu hoe is het kan ik ook maar ik niet zo dat zo kosami takasami gisini ti datitsa la yikichigiki khokong atana saichigi yakqaqo manera wa lungsawa tsika jira ko tsika kungi khukwa khuntsika jinji kwa kho taka hem tsakqola to tsanga go tsuru tswa dinde kana tsama khwe tifi kho ka kungi ti dinga nga tsitsang atana wona ti selfi thalikala ti tena siga mqinqo wa singa go tifi kho tsike sang lungsa kho hungi kana faka na faka tsike sa kongqo ke ka ka ha fer aliye ga khara 12 tidak sih cakap kalau tifik kau kan pro karena SBC awan uka tadi semua semua kamu cakap kan kau kau wakam mungkin wana kau tidak sih angkat sih mak kau tapi sih mak kau ni mikorat buat sih mak tu nak wana kau sih mak kau kami asalnya dingu mcas sih mak kau itu mcas tidur mcas nak kita lah mcas kau boleh kau lela mcas program awal belum sabat sudah cakap kamu kau kan mcas kan kamu mcas kau mcas radu tu so kerja kan kita mak kau mikoratu tak galak ikhak kau sih kalau mak kau lela tengok kiri ke astrati nengka tak gom gara astrati nengka wajib jelas kuse tak suka kau ikang kak awa awa kan kita tak lalu kul mak ikhcek aklasi neng yang aku nung dengan kau kau mah tak latar ati satu lagi mungkin kau kau kan kamu ke

dan Nada uitgevoerd door Lido Pimienta en Lee Sommet. Volgende luister ons naar een dramatische snit door die bekroonde componist Alberto Iglesias. En hierdie lied is die themalied vir die Spaanse rolprent Hable con ella. Dit beteken praat met haar in Spaans. Kom ons luister.

Dit dan die rou, sielvolle stem van Wyle Lasa de Sella met De Cara a la Pared. Volgende is die Amerikaanse sangeres Sarah Jane, beter bekend onder haar verhoognaam Wolf Larson. Haar muziek is intiem en dikwels net begeleid door 'n cello. Hier is sy met die aangrypende If I Be Wrong.

dit dan heaven met Promise. Ons gaan haal nou 'n ou juweeltjie uit 1968 uit die kas uit en dit is Julia Dream deur Pink Floyd.